Goedemorgen samen. Hier is weer allemaal Toen. Je wensen weer voor Arjo Mechkaat. Life is life. Wil het einfach zo is. Ik wens je een heel kattenvolle dag. Dank voor het schöne programma. Merci veelmals. Tschüss samen.